fish. Hij wordt een ventler, lach het ze. Ze lach het hem al. Lach het, lach het, lach het is je recht. Hij wordt mee. Hij wordt mee als mijn tjemmerlijk is. Hij wordt een ventler, lach het ze. Ze lach het hem al. Lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het, lach het is je recht. Hij wordt mee. Wat een gentlig lach ik zeg.